met die muziek van Jannie Ludek en die gitaarkerels in die achtergrond. My naam is Ernest en jy is ingeskakel op Ramkat Radio en TV. www.ramkatradio.co.za. Slegs op vrydag is lekker boere muziek. Bly ingeskakel.

hartelike groete op hierdie maandagmorgen. Ons kan weet dat ons stand in die Here het vanmorgen. God is goed vir ons. God raak ons aan vanmorgen en ek wil vanmorgen vir u sê, in die nieuwe week gaan jy deurbrake ervaar, soos nooit van tevore nie. En vanmorgen wil ek met jou praat oor Matteus 5 vers 29. As jou regter oog jou laat struikel, pluk dit liever uit en gooi dit weg van jou af. Dit is vir jou beter as een van jou lichaamsdele tot niet gaan, as dat jou hele lichaam in die hel eindig. En al vir ons het een probleem met iets wat ons hinder en wat ons pla, maar ons moet daar oorkom. En ons moet toelaat dat Gods Heilige Gees dit in ons wakker maak. Jesus dring daarop aan dat enig iets wat die oorzaak of die versoeking tot sonde is, wortel en tak uit ons leven uitgeroei moet word. Die woord wat hy gebruik is struikel. Dit is afkomstig van die woord skandeleertron, waar die mik vas waaraan die lokhaas geheg is om het dier in een lokval te kry. So het hy die betekenis gekry van enigies wat tot mense ondergang kan lei. Daarachter skuil twee prente, eerstens van een verborge klip wat in die pad weggesteek is en wat die persoon laat struikel. Tweedens is daar die gedagte van een put wat gegrawe is en met een dun laagje gras of sand bedek is. Die onoplettende voetganger struikel daaroor en val in die put. Natuurlijk moet die woorde van Jesus nie te letterlik opgeneem word nie. Wat hulle wel bedoel is, dat enige iets wat jou versoek om te sondig, genadeloos uitgeroei moet word. Dit is een gegeven dat gedagtes en beelde van die verbode dinge die heel moeilikste is om uit te roei. Dit help nie om vir jouself te sê,

0: vel. Nu kreeg je dus dat onder mijn vel gezongen door Danny Smoke in Marzahn. En dan zie je het van die bekendes en die minder bekendes.
1: Ja, je weet nou slecht om te zeggen.
0: Nog niet bekend.
1: Marzahn is nog niet bekend. Nie.
0: Of baie bekend niet.
1: Ja, ek eerlijk te wees, ek weet niet wie zij is. Nie?
0: Ze zijn mooi.
1: Baie mooi.
0: Ze zijn baie goed.
1: Ja, zelf. Samen met Danny.
0: Ja, zelf. By the way, was het nog eens maar die duetten? Nee.
1: Ja.
0: Ek wil nu nog weten wie is PDP, maar ik maak baie leuke mixes. Maar duetten geweest, want ons was nog bij jullie drive show, en dan moest je niet dat je moet nou slapen in die kar op wat huis doen. Nee,
1: nee alsjeblieft nie. Dat kan...
0: frustraties voor.
1: Ja, sensaties en...
0: frustraties.
1: Sensaties. Dat is maar diezelfde ding.
0: Amper. Maar ons lievelingen.
1: Ja, Corlia en Rudy.
0: Dis hy. Ek het net vir Corlia gekry beloftes. Nou dag, is ook al, as jy met die vorige keer moer sê, toe sit hulle in die loosie langs ons.
1: O, het hy nie die blauwbil nagesing nie?
0: Nee. Mag hom ons nie meer sing nie. Op beloftes nie.
1: Ja, nee, ek weet, maar ek meen, as stem is so sterk, hy sou gedra daar.
0: Hy sou gedra daar.
1: Ja.
0: Maar hy sing hulle vir jou, as ek sing. Oh. Wees het dan as ek sing, maar hulle sing dan twee wat sing. As ons sing.
1: Ja, dit moet wees as ons sing.
0: Ja. Maar bieke die wem vir die draafjou.
1: Maar dit blye looiekie.
0: Bye, moeilijkie.

0: mooi geweest daar nou nie?
1: Is nog altijd, die twee kon nog altijd met baie mooi saam.
0: Baie mooi.
1: Ja.
0: Op hierdie dag in die verlede lang gelede nie. Wel, nie so lang terug nie, 2023, 3 jaar terug nie, toe, hier is nou Google se vertaling.
1: Ja.
0: Duikboot wat die wrak van die armes Titanic verken, implodeer in die Noord-Atlantiese Oseaan, en ster 25 is. Implodeer, so hy het
1: Ja, nee, daar leer ek een nieuwe woord.
0: Ek het gesê, dis implodeer nie.
1: Nee, ek sê gesê, het uit mekaar geduik.
0: Ja, met dis boet. Ja. Vandag 25 jaar terug.
1: Ja, ja.
0: Toe kom die eerste vlieg uit van The Fast and Furious.
1: Jo, en hoeveel van hulle is uit, weet jy?
0: Ek is nou 8, 9, weet nie, is 11. Ek weet ook nie, dat is baie.
1: Dat is baie.
0: My vrou weet, ek weet nie.
1: Ja.
0: Sy vlieg, ek vlieg nie zo heen nie. Hy doen radio.
1: Ja, ja.
0: In 1991, op die 18de juni, toe word een liekie vrygestel, en hy word Billboard liekie van die jaar van 91, Everything I do it for you, van Bryan Adams.
1: Bryan Adams, ja.
0: Lang geleden.
1: Dus.
0: 91, dus. Dat is nou weer dag, man. Ek was in die school gewees al.
1: Nee, dit is lang geleden.
0: Jy het al school gehou.
1: Nee, ek het al school gehou, ja.
0: 1815, 18de juni.
1: Oké, okay, toe het ek nog nie school gehou.
0: Nog school gehou, nie, oké.
1: Nee.
0: Maar Napoleon Bonaparte van 1 Frankrijk word verslaan door die Britse machte onder die hertog van Wellington en Pruisiese troepe onder veldmaarskalk von Blücher.
1: Ja?
0: Die slag van Waterloo.

0: word op en wakker met Rizaan op Ramkat Radio. Elke maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 10 bring ek vir jou lekker muziek, goeie energie en die perfecte begin vir jou dag. So sit die radio aan en gryp jou koffie en kom word op en wakker op Ramkat Radio.
1: Die Tiptrans Groep is jou nommer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, een aangepaste vrachtmotor en sleepwaafloot wat specialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, specialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig een wye reeks hoë gehalte plaveisteene. En Tiptrans Resources verskaf een volledige reeks aggregate, as ook die uitverhuuring van mobile screens en crushers. Indien jy in die constructie, landbouwbedrijf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nommer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.

0: Nou ja, allemaal kinderen die Waltzing Maria, hè?
1: Ja, die walsende Matilda.
0: Maria.
1: Maria.
0: Nou, dat is hier rondom 1990, nee, zo. Iwerste na jaren.
1: Ja.
0: 1990's. Toen wordt er opdracht gegeven weer van die Atelierse kant af, zoals bij Annelijk is van de Europese afkomst, om Afrikaanse woorden voor de liedje te gaan schrijven. Hij werd opgenomen door de Portugees, geboren in Lorenzo Marx op die, of 1950 in Mozambique genaamd Manuel Discorsio.
1: O ja, ja.
0: En de dame geboren Janita Sari Redlinghuis van Zuid-Afrika.
1: Ja.
0: Dit gesing dan later, dat is niet te klaar zijn.
1: Ja.
0: Nee? Nou, ik heb afgelopen zaterdag gesing bij de kinderreismos en terwijl ik optreed, zat er een beetje voor mij. En elke keer wat ik zing, maak ik een video van.
1: Hoe?
0: En zo tussen twee songs, toen kwam ik bij dit mij, You Remember Me.
1: Ah.
0: Moet zo porig gezegd zijn.
1: Ja.
0: Voel me, kijk om ze, mij donder. Mijn als een boetie.
1: Mij mag.
0: Hij zegt al die video's van mijn heel aanstuur.
1: Ja. Mij magisch.
0: Zo, Manny, mijn is Gorsje, en Janita het lasen, Janita het lasen, niet Janita, nee, Janita het lasen.
1: Janita het lasen.
0: Het in die 90 zit hulle die liedje in Afrikaans opgenomen in opdracht van die opname atelier, in, of die plattecontract.
1: Ja.
0: Plekkie. Die label. En toen klink hy so, feestijd so wijsie.
1: O, well, ja.
0: Dat is ook maar sê, is Waltzing Maria en Waltzing Matilda. Imagine, feestijd so wijsie.
1: Spotje in my.

Howdy, mijn naam is André van Rooyen van Ramkat Radio. Skakel elke woensdagavond in om 7 uur en kuier saam met my en Henry op iets van als lewendig op www.ramkatradio.co.za waar ons nie saag koop.

0: Crouch Profit Managers. Ons verbeter besigheids- en eiendomswaardes deur kapitaal- en inkomsteprestasie behoorlik te laat werk. Kom kuier gerus op ons webblad by www.approachpm.co.za en onthou, die verbetering van die winsprestasie in jou onderneming loop hand aan hand met die benadering wat jy volg. Want ons glo, it's all about the approach.
1: Hey motor, lekker donderdag aand hier op Ramkader Radio, saam met die legendarische Jannie Du Plessis. Luister lekker van die Kaap af, ons het nog by die kantoor en ek wil al die nieuwe luisteraars sê baie welkom. Lekker aand vir allemaal en geniet die show saam met Jannie hier op Ramkader Radio op en CO.0. My maat, gooi my les. O ja, en natuurlijk Pieter ook. Die coolste komkommer in die huis.

0: Ja, ja, Jannie, vandag donderdag 18 juni, jy luister steeds na Ramkat Radio, net hier vanuit, rechtstreeks vanuit Jagdkamp Pap & Grill hier in Huisdroom. Nou, vandag, donderdag 18 juni, hierdie klink vir my, ek weet nie, ek kan nou probeer uitwerk wat het mooi beteken. Volhoubare gastronomie dag.
1: Gesonde open lyf.
0: Ek het al die selle idee gehad, maar het beteken seker iets anders. Ek het probeer op Google kyk, maar ek kon nie regte antwoord kry.
1: Moenie jouself toe dinges nie.
0: Dan die volgende ene is werk haatspraak tee dag.
2: Ok, ook nou, vandag.
0: Ja, ook alles vandag. Nou weet jy, ek dink op die oomblik hier by ons is die bykie nogal een moeilike ene, hè? Haanspraak, tee dag op die ernstige noot. Nou. Dan die derde een vandag is paniekdag. Ook een vreemde ene. Nou.
1: Ek dink maar die eerste een sal die tijdie nogal sing maak.
0: Paniekdag. Nou, dus ja, ek kan nou twee kante toe gaan. Die een is nou regtig om om aan ja, die een is nou regtig om paniekerig te raak. En die andere kant is om nou jou paniek rustig te vat en het te verwerk. Of jou self te sê, ek gaan nie paniekerig raak nie. Dan vrijdag, morgen, 19 juni, internationale dag vir die uitskakeling van seksuele geweld in konflik situasies. Dit is toch een ding wat lelik gebeur, nie. Dan ook slenterdag. Nou, dit beteken
1: casual.
0: Casual, maar nie soos in kleren drag. Van die hele dag net casual. Casual.
1: Casual, ook is een nieuwe woord. Casual,
0: is dit nie mooi nie?
1: Lekker woord.
0: Ja. Saterdag, 20 juni, Wereld Vluchtelingsdag. Jannie, nou, weet jy wat is jongel? Jongel, as iemand jongel. Ek het nou self eerst vandag.
1: Is die jonkel jodel wat? Die jonkel jodel.
0: Juggling.
1: Huh? Juggling.
0: Juggling.
1: Oké, okay, jongel. Ja. Afrikaans, my genichting weet
0: nie. Ja, jongel, ek het nou self dit geleer. So vandag is ook jongeldag.
1: Nie vandag nie.
0: Ja, ek bedoel ons saterdag. Dan is het sondag 21 juni, internationale dag van die viering van songtoestand. Nou ja, ek meen, die 21ste juni is waar die sonne weer begin omdraai, nee. So, kan jy glo?
1: Is die langste aand en die kortste dag.
0: Exactly.
1: Nee.
0: Dit is soos met daai aand gebruik word.
1: Ja, ja, ja. Ons gaan braai.
0: Nou gaan ons braai.
1: Nou gaan ons braai.
0: En dan ook sondag 21 juni, een ding wat ek nie gaan probeer nie, wat ek myself knoop, is yoga dag.
1: O, nee.
0: Ja. Hoor die maandag, Janie, is een interessante ene. Hulle noem die dom ou ding dag. Nou, ek verstaan nie mooi nie, dom ou ding dag. Maar, soos ek nou daar op weer opgelees het, lyk nou af, dit is nou, jy doen dom goed, jy mag dom goed doen. En is vooral verwys het na die manne.
1: Hy sies, man.
0: Ek sê jou. Ja, dom ou ding dag. Ek hoop die vrouwens luister, maar allemaal maandag vir hulle man sê, jou ou dom ding.
1: Wel, hy mag maandag.
0: Ja.
1: Hy mag maandag.
0: Ja, hy mag.
1: Ja.
0: Goed, dinsdag 23 juni, weduwee dag. Woensdag 24 juni is vrouwe in diplomatie dag. En ja, woensdag moest maar uitkyk, vreemde, vleende voorwerpe dag.
1: Ek het nou een kopje verpiering.
0: Ja, ek denk beide.
1: Oeh, dit is ook uit.
0: Ja. So, dit is jou dag van die internationale dag van die week tot volgende woensdag. Ons vat hom weer donderdag verder op ramkatradio.co.za.
3: dag sê aan al julle ramkatte. My naam is Andy Melville en ek gaan van Dinsdag 12 Mei af elke Dinsdag laatmiddag van 5 tot 7 retro vibes aanbied net hier op Ramkat Radio. Ek doen alles van ABBA tot ZZ Top. So as jy hou van lekker ou musiek, dan is jy op die regte plek.
4: Hey buddy, thanks and welcome to Ramkat Radio. Ja, dis crazy very hierso. So pull yourself towards yourself there en luister na Pieter van 7 tot 9 op Ramkat Radio. Dis mos maandag. Bloody amazing. Okay, thanks. Was jou

0: Hallo julle, DJ Touch is hier so, skakel gerus in elke dinsdagavond van 9:00 af op Techno Tuesdays, net hier op Ramkat Radio. Kom vibe lekker saam, sien julle daar.
1: Geef je Elton Johnson met Dua Lipa, die Pnau remix, Cold Heart op Ramkat Radio.co.za.

0: Kort gezegd, Cold Heart geweest, half uur van Elton John samen met Dua Lipa op Ramkat. Het is al nou, half 7, ik heb nog lang gezegd, niet zo voor 5 uur, ik heb nog niet weer gereplied. Nee, ik denk dat ik bij die werk nog zo. Ik heb het nog gelezen en nog niet weer gelezen. Niet zo. Ik denk dat ik bij die werk nog op Parijs. Zo, is het niet genees gekregen als algemene muziek tot vanavond 7 uur toe?
1: Ja, meer muziek hoe beter, nee.
0: Op ik vanavond ook van jou, luister je al die pad van Kempton Park af, wat ook vanavond heel zo is, is allemaal luister. Ons luister nog je vrouw gaan af, mooie muziek vanavond, jullie twee. Baie dankie voor jou. Pieter, wat ga jij met die show? Waardeer.
1: Nee, baie dankie. Dit was lekker geweest.
0: En amper een challenge om iets weer te krijgen. Ja,
1: om so bykie, soos ek begin gesê het, iets te krijgen wat so bykie onbekende sangers op te krijgen. Of sangers, nee, ek stel het verkeerd, sangers te krijgen wat nie baie bekend geraak het nie. Wat saam met iemand baie bekend duet gesing het. En
0: collapse.
1: Wat is sukses?
0: Dis hy.
1: Ja.
0: So welkom vir hulle, dis om ander te handelen en Jaco van Rooij en enske ouma ook wat vanavond saamkeier. Op die goeie met die show donderdag 5 tot 7, al die pad van die jachtkamp pap en grill af hier op Ramkat Radio. Pieter.
1: Ja, Jannie.
0: Mixed Emotions, onthou hulle.
1: Ja.
0: So ook een duet.
1: Ook een duet.
0: Mos. Just for you.
1: Mos. Dankie. Just for me.

0: Dat is geweest. Ik geweest, was niet gedaan. Steve Albert geweest, dat mijn dief en mijn duifie. Dan wonder ik, Steve en Yuri. Ik zie de eerste keer dat mijn karakter in die video.
1: Ja. Ik heb zo geleur. Maar weet je, Janne, ons, ik meen, ons nu al een paar duetten samen gesing. Ik denk ons moet hierdie liedje ook sing. Ik zal Steve se part singen, vat jij nou tabel.
0: Oeh, nee, genuchtig, ek sal ook sing. Ek sal niet in Noord, nee, ek sal bas maar die doen. Pieter, ons het elke donderdag aan met ons thema op die radio. Wat is die thema volgende week?
1: Mag ek sê, was het een verrassing?
0: Was ons een verrassing voor zondag gehad?
1: Wel, oké. Okay.
0: Maar ons het ook verrassing volgende week. Maar ek het nu een duet liedje op van wat volgende week ook daar kan feature in die show.
1: Dis Disney.
0: Ja.
1: Ja, Disney.
0: Ons gaan so'n klein wit winkie hier so'n bietjie opmaak vir advertentie.
1: Ja. Ach nee, los my winkie.
0: Sy slaap is nou, sy toch.
1: Los my winkie uit.
0: Volgende week, thema is Disney.
1: Disney.
0: Hierdie ouwe is nuidig oorlede op net so oor die 80s reg onthou. Of, was dit, ek denk hy was 80 geweest, voor die 80 geweest.
1: Ja, is verlede week, nee?
0: Voorlaas week, denk ek.
1: Voorlaas.
0: Onlaas.
1: Ja.
0: Regina Bell saam met Peebo Bryson. Hy het baie, dis nie liedjies vir hulle gesing, hy het baie Grammys gewen daarvoor.
1: Baie.
0: Baie. Dit is bietjie een stadige liedjie vir, so op pad na eind van die show toe, maar ek moet nog vir jou speel om so idee te gee. Dit is ook een duet, maar dis nou, dan nou, want ons vandag een duet thema het. Maar die liedjie, en dis nou, ek kan nog feature volgende week, maar bietjie met die oomf by.
1: Ja, ons gaan bietjie kyk.
0: Gaan vir jou, A Whole New World. Peebo Bryson en Regina Bell. Hey, don't bring to let it.

0: dit is Said Harp.
1: Wil bedryf of self jou oprit wil uitplaai, is die Tiptrans groep jou nommer 1 vernoot. Kontak ons vandag op 021 971 1404
2: of 6 tot 8 met sy program Ramkat Country, en dan donderdagmiddag vanaf 5 tot 7 bied ek aan my

0: As far as affairs.
1: Desmos Millis aan.
2: Nee, nee, nee, is gooi Millis.
1: Ja, ik bedoel. Rooi kaart.
2: Oom moord.
1: Jij ziet.

0: Ja,
1: dis my skoene.
2: Dis jou skoene.
0: Ja. Ag, liewe hel.
1: Okay.
0: Kom aan, kom aan,
3: plak. Let's go.
2: Assai. Welkom op my plaas, hè?
3: Hold on.